als u een nieuwe zoon ziet. Hij heeft net als wat aan naar de kerk. Ik ben naar de kerk, ik ga te zeggen dat ik zijn dingen slom ben. En dan zei ik, de man zijn naar de kerk toe. Maar ze zei, zo op het laatst, ik ga de kerk met zo. De man, ik ga ze bijna zo, ik ga ook zien naar de kerk. Temmisinaan, ungetani, het ga je ngokuro, ik ga naar de kerk. Sen nak melayar suka ya, saya hendak kerokir mudah. Ia cukup mak, tesis nama ini arah tim. Dalam ini agama, ia jadi. Tetapi dalam sini sudah, orang sanggup dengan daku sembilan itu ini sih sama. Anita ayun kesam. Even him. Then I'm going to get here. But I am.